0: Bianca Parkers wat so lekker sing en die liedjie se naam is Ontspan. Goeiemôre. Hier is ons op die 11de van die 5de en Thomas Merton het gesê happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and harmony. Dan Stephen J. Gould het gesê we pass through this world but once. Ag, is dit nie waar nie. En dan Robert Browning, so fall asleep, love, loved by me. For I know love, I am loved by thee. Hoop jy kan vandag geniet. Leef in die oomblik, onthou jy het maar net hierdie een lewe en hoop iemand daar buite het jou baie lief. Hier gaan ons volgende op pad van myn hart.
1: Is dit hier om te bly?

0: Ja, die meis, iemand om lief te het, tyd om te kyk wat se internasionale dag vir ons op hierdie maandag, die 11de van die 5de, en is Eat What You Want Day. Drop your rules and restrictions around eating and just enjoy life a little by eating what you want. Wat denk jy, is dit die dag wanneer jy kan deelneem? Go for it. Dis dan ook, vandag is het World Ego Awareness Day. Ja, hoe groot is jou ego? Hoe klein is jou ego? Hoe wankelrig is jou ego? Ek geef bykie aandag aan jou ego. En ons kyk wat se ander dag is het vandag. Dit is dan ook Internationale Stationery Week. O, ons allemaal hou van een papierkie of een inkleerkruid of een uitveer skerpmakerkie. Iets lekkers, ne? Ja, kryf jouself bykie stationery. Gaan dien die stationery budget in. Kryf jouself wat jy wil hee. Is ook dan Internationale Donkie Week. Geniet om. Dit is die internationale dag wat ons dan vier vandag. Volgende is dit wegbreek en dis van Kaleidoskoop.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: 104.1 SFM.

0: Paul van Jaarsveld, dit is hier vroeger vanochtend wat ons nie in die markverslag kon geluister het nie. Ons het wel nou een kans, so hier is dan Helix Heyman van Kruger Internationaal.
1: Hier die markverslag word geborg deur Kruger Internationaal.
2: Goeiemorgen luisteraars, die JSE het vrijdag met 1.06% verswak en het gesluit op 117.889 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 1.71%, die S&P 500 het versterk met 0.84% en die Dow Jones het met 0.02% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.43% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 1.09% gedaal en die DAX in Duitsland het met 1.32% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte, die Nikkei in Japan is tans 0.28% laer, die Shanghai in China is 0.69% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.27% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,673.54 per fyn ons, platinum teen $2,035.75 per fyn ons en Brent ru-olie verhandel tans teen $105.82 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.44, £1 R22.33 en €1 R19.33. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Heyman van Kruger Internationaal. Lekker week.

als mooi als jij kwaad is, jouw wangen wordt zo rooi als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden als ik met jou op wil maken.

0: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streek, jou frequentie, jou musiek. SFM

0: Be My Everything klanke van Graeme James. Na onlangse reënval herstel van die plaaslike watervoorsieningsstelsel het die Oudtshoorn munisipaliteit aangekondig dat alle waterbeperkings wat op Oudtshoorn van toepassing was met onmiddellike effek dan opgehef word. Nou die Robbenheimer dam is aan tans oorlopend watervoorsieningsstelsel wat Oudtshoorn vanaf die Robbenheimer Melville opvanggebied voorsien, het voldoende herstel om normale watergebruik dan toe te laat en daarbenevens tree die munisipaliteit dan nou die winterseisoen binne waar tydens verdampingsverliese waterverbruik histories dan aansienlik afneem, so inwoners word egter steeds aangemoedig om water verantwoordelik te gebruik te alle tye en moet ook dan daarop gewys word dat hierdie verbetering slegs op die Oudtshoorn watervoorsieningsstelsel van toepassing is.
1: Hier 104.1 SF

0: Torabai, dis muziek van Ray Dillon. Novak Djokovic was vrijdagmiddag mooi op 3 van sy eerste wedstrijd van die Italiaanse Open teen Dino. Voormalige wereldnommer 1 speler het dan met sy afslaande uitgeblink. Hy het sy teenstander met sy akkurate houwe spel op sy tone gehou om die openingstitel dan op 'n drafstap te wen. Maar toe loop alles binne 'n oogwink skeef en Dino het die kragmeting uiteindelik met 2-6 6-2 en 6-4 beklink en dit is dan die vroegste wat die amper 39-jarige Serviër nog in Rome uitgeskakel is.
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: John Boutsen met lip vasbyt. Kragmeting teen Nieu-Seeland mag dalk met 29-11 gelykop in Kobega geëindig het, maar die junior Springbokke het dan genoeg gedoen om die silwer waar omhoog te hou. Die jongste Afrikaners het in aanloop tot die wedstryd net een bykomende punt benodig om die onder 20 rugby kampioenskap te beklink en Samuel Badenhorst het net na rustig met die tuisspan se 4-3 daarvoor het hy gesorg en die jong bokke sluit die toernooi met 13 punte af, gevolg deur Nieu-Seeland 8 punte, Argentinië 7 punte en Australië ook 7 punte.
1: 90.1 SFM.

0: Dis muziek van Ilisma Teron. Die onweerwolke het die afgelope naweek in Dublin om die leeuws saamgepak, maar die leeuws behoorde nie op moedverloorse vlakte te wees nie, na enkele verloorslag na 6 opeenvolgende oorwinnings nie, hoewel hulle dan onvermoe om hul wedstrijdplan op Leinster af te doen daarby te hou, hulle diep dan sal laat nadink. Leinster het dan die leeuws in die spanne se voorlaaste wedstrijd van die seisoen se groep rondes in die Verenigde Rugby Kampioenskap 31-7 geklop en die kaarte lelik deur mekaar geskommel. Leinster het 5-3 teenoor 1 gedruk, die leeuws van enige bonuspunte weerhou en het met die bonuspunt oorwinning verby die leeuws tot derde op die puntelys het hulle opgeskuif.
1: Musiek op sy beste net hier op SFM.

0: Die Pisang Skulle, Rihanna Nel ook na geluister, vroeger vergeet om te kyk na die puntestand van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Glasgow Warriors eerste, hulle het weer die Stormers afgestamp, Stormers skuif na tweede toe, Leinster derde, Bulle vierde, Leos vijfde, Munster Rugby sesde, Cardiff sevende, Ulster achtste, Connacht negende, Haie tiende, Ospreys 11de, Edinburgh 12de, Benetton 13de, Salits 14de posisie, Dragons 15de posisie en Zebra heel laaste op die Verenigde Rugby Kampioenskap puntelys op 16de.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie.

gezeg is hoe moe. Dat wat je op ik doe. En als je mij zoe, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezicht is hoe moe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoet. Dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.